Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Shiro.
1: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik slip. Ja, voor jou neem ik de tijd, baby, paparazzi scheid, baby, want je bent toch mijn.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, zomaar in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merry, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

The bugle had blown the many time and it

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
2: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar open wolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
1: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
0: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
2: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
0: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond er een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot te terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
0: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
0: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.

draaien voor de deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deetjes, je liggen aan parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog hier bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zwansiebar met zusjes. Lief met ander soorten drukte.

Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als Ye, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarmee kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

I'm just getting started. Baddies on back.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS op 3. Ik begin in Den Haag, daar zijn de coronaverhoren begonnen.
1: Ik open de vergadering en ik verzoek de griffier om de getuigen binnen te leiden.
0: En die eerste getuige is viroloog Marion Koopmans, die als eerste wordt gehoord door de coronacommissie. Die enquêtecommissie onderzoekt de komende 9 weken welke besluiten het toenmalige kabinet heeft genomen in de pandemie. De commissie wilde als eerste van Koopmans weten of er niet eerder ingegrepen had moeten worden, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Bijvoorbeeld had het OMT advies moeten geven om carnaval niet door te laten gaan. Nou, Koopmans zei, er was nog zoveel onduidelijk, het kwam binnen in Italië, we wisten het niet, we weten dat er zoiets is als een topje van een ijsberg als het gaat om dit soort virussen. Maar je weet niet in hoeverre het rondgaat. Het kan dan ook nog altijd meevallen. Er is grote onzekerheid.
0: En over een uurtje is Bruno Bruins aan de beurt. Je weet wel, die zorgminister die destijds live op televisie een briefje in zijn handen kreeg en de eerste coronapatiënt in Nederland aankondigde. Een heftig ongeluk dan in Enschede. Een taxibusje botste daar op het pand van een zorginstelling, vertelt deze verslaggever.
3: Het busje reed het pand binnen en op dat moment liep daar ook een vrouw van 89. Zij kwam onder het busje terecht en overleed later in het ziekenhuis. Het is verder nog allemaal onduidelijk hoe dit kon gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar.
0: Japan heeft een probleem. De bevolking is daar in 100 jaar tijd niet zo hard gekrompen als nu. De regering vindt dat super zorgelijk. Zo kunnen er grote personeelstekorten ontstaan en zullen de kosten van sociale voorzieningen stijgen. En het gras van de buren is altijd groener, is het gezegde. En dat zullen eredivisieclubs ook zeggen over het veld van PSV. Want de grasmat van de Eindhovenaren is uitgeroepen tot het beste veld van het afgelopen seizoen. En dat is best een prestatie van de grasmeester, want de laatste jaren won Feyenoord altijd dit klassement. En dan nog een bijzondere vondst van de politie bij een verkeerscontrole in Vught. Ze hielden afgelopen weekend een huurbusje aan voor een controle, maar toen de bestuurder geen huurcontract kon laten zien, besloten ze de auto even te doorzoeken. Onder de bijrijderstoel vonden ze een plastic tasje met 110.000 euro aan contant geld. Dat geld is in beslag genomen en een man van 36 uit Zaandam is opgepakt op verdenking van witwassen. Hij moet aantonen waar dat geld vandaan komt. En lukt dat niet, dan krijgt hij het geld ook niet terug. Het weer, ja, het is een beetje broeierig, hè. Vanmiddag veel zon bij zo'n 27 graden. Later in het oosten vanmiddag een natte boel. Hagel, onweer en ook veel regen in korte tijd. En dit weekend vooral veel zon.
4: FaceTime, en die werden die tijd. Dit is jouw song.

0: zelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Run that back, turbo.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het is lekker warm deze lente. Dat merken we natuurlijk ook als we buiten zijn, maar de metingen zeggen het nu ook. Deze lente staat in de top 5 warmste lentes sinds het begin van de metingen, zegt klimaatredacteur Sven Schaap.
1: Het is de verwachting dat er de komende jaren vaker zulke uitzonderlijk warme lentes zullen zijn door klimaatverandering. Het wordt steeds warmer en het gaat ook nog wel even door. Dit voorjaar begon erg droog en het is de afgelopen weken niet beter geworden. En klimaatwetenschappers zeggen dat maart, april en mei allemaal warmer waren dan normaal. Of de zomer ook warm wordt, dat valt nog niet te zeggen. Wel is de bodem erg droog en kunnen we dus rekenen op minder verkoeling door verdamping.
0: En de hoogste temperatuur werd deze week gemeten in El in Limburg. Daar werd het 32,5 graad. Het Openbaar Ministerie wil van Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes kreeg 2 jaar geleden 6 jaar celstraf voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. En met het binnenhalen van 2 ladingen coke zou Promes miljoenen euro's hebben verdiend.
2: Eén daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken. En dan komen we uit op 8,1 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel.
0: Quincy Promes kreeg ook 1,5 jaar celstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest. De voetballer ging tegen beide zaken in hoger beroep en zit nog in voorarrest. En chefkoks balen dat de groene Michelinster verdwijnt. Dat is een onderscheiding voor duurzame restaurants. 23 restaurants hebben er eentje. Ook een groenterestaurant in Bavel in Brabant. En daar vinden ze het zonde dat die erkenning verdwijnt.
3: Jammer. Wij hebben toen we het nieuws zagen, toen hadden wij zoiets van, ja, we hebben hem gehad. En ik hoef hem niet in te leveren. Hij verdwijnt, de erkenning verdwijnt. Maar we hebben hem wel gehad. Dus ja, wat ons betreft.
4: Je kunt er nog steeds mee pronken.
3: Nee, laat hem gewoon staan.
0: Ja, die groene Michelinster verdwijnt omdat de inspecteurs maar lastig op duurzaamheid kunnen controleren. Het weer, ja, dat is een beetje broeierig, hè? Bij zo'n 27 graden. Later vanmiddag in het oosten stevige buien met hagel, onweer en veel regen in korte tijd.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ik begin met triest nieuws uit Lisse in Zuid-Holland. Een jongetje van 5 jaar is daar gisteravond om het leven gekomen nadat hij in het water was gevallen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het jochie te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie noemt het een tragisch ongeval. Verdrinkingen in Nederland komen vaker voor. Vorig jaar verdronken 100 mensen, meldde het CBS 2 weken geleden. Er is geen reden om Kanye West te weren uit Nederland. Dus mag hij volgende week gewoon komen optreden in Arnhem. Dat zegt de burgemeester.
1: Nou ja, ten aanzien van de inhoud is het niet aan de burgemeester om te beoordelen of een dergelijke artiest kan of niet kan. Of de muzieksmaak, et cetera. Dat is natuurlijk aan het publiek en aan de evenementenorganisator. Dus we kijken heel erg naar de openbare orde en veiligheid.
0: De komst van Ye naar Nederland is omstreden door zijn antisemitische uitspraken. De rapper maakte bijvoorbeeld een track met de titel Held Hitler en via zijn eigen website waren t-shirts te koop met een hakenkruis erop. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Officieel kan Maxima dan worden opgeroepen voor militaire dienst. En net is het verhoor van oud-zorgminister Bruno Bruins begonnen. Hij moet aan de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan uitleggen waarom het kabinet in de pandemie deed wat het deed. Verslaggever Emma Jackson vriest je geheugen een beetje op.
2: Hij heeft de eerste coronagevallen in Nederland moeten afkondigen, moeten reageren op de eerste doden. Maar ook de eerste maatregelen moeten nemen toen het ging bijvoorbeeld om de sluiting van de horeca. Dus het is toch wel een spannend moment. Ook omdat hij meteen na het begin van die pandemie was hij onwel, ook in de Kamer. Ja, dat weten we misschien allemaal nog. Toen moest hij meteen ook weg. Toen was het te zwaar voor hem. Dus hoe hij daarop terugblikt, dat gaan we vanmiddag horen.
0: Ja, die verhoren van de coronacommissie zullen nog zo'n 6 weken gaan duren. En ook oud-premier Rutte komt nog langs. Het weer, het is plakkerig benauwd, rond de 30 graden overal. Vanavond in het oosten kans op een stevige bui met ook onweer. In dit weekend vooral veel zon.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland is een man aangeklaagd die mogelijk een spion voor Iran was. Het gaat om een Griek die in München woonde. 2 weken geleden werd hij ten zuiden van Londen opgepakt. Volgens onderzoek van de Britten zou de spion het hebben gemunt op een Iraanse journalist die vanuit Londen werkt. Die journalist werkt voor de zender Iran International en is kritisch op het regime in Teheran. Koningin Maxima heeft haar baret gekregen. Ze is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Maxima begon aan die opleiding in februari, zegt Koningshuisverslaggever Vincent van Rijn.
1: Denk dan aan fysieke testen, zelfverdediging, schietvaardigheid, kaartlezen, maar ook militair recht. Maxima is niet de enige van de koninklijke familie die nauw betrokken is bij Defensie. Want koning Willem-Alexander vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. En prinses Amalia is korporaal en volgt nu het Defensity College programma.
0: Op de glijbaan bij een McDonald's in Huis ter Heide, een dorpje in Utrecht, is een peuter gewond geraakt. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd, maar het kind kwam van de glijbaan met een zwaar bloedende voet. En in het ziekenhuis moest uiteindelijk een teen worden geamputeerd. En haal je ijzers maar uit het vet, want ook al is het 30 graden, in Amsterdam kan er gewoon geschaatst worden. Daar staat een ijsbaan die alleen begaanbaar is als de zon genoeg schijnt, zegt verslaggever Roel Pauw.
2: Ja, dat lijkt gek, maar het kan. Op een ijsbaantje bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. IJs, dat is gemaakt met zonne-energie. Kunstenares Rosalie Apitulij wil met dit project laten zien dat we nog veel meer kunnen meebewegen met zon en wind.
0: Nou, lekker schaatsweer hoor. Plakkerig benauwd nu rond de 30 graden. Over een uurtje in het midden en oosten van Nederland. Stevige buien met onweer en ook veel regen in korte tijd. In dit weekend vooral heel veel zon.

diepen op randjes. Nu blussen we brandjes, die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, zomaar in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Ik kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merry, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

0: Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar wachtje, jij bent de laatste, zoek op mijn bankje.
1: FaceTime, en die werden die tijd. Dit is jouw song.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt een lading Europees geld aan voor Hongarije. Het gaat om allemaal subsidies die het land onder premier Orbán niet kreeg, omdat hij niet goed met de Hongaarse rechtsstaat omging. Maar Orbán vertrekt nu en premier Magyar neemt het van hem over. En daar heeft de Europese commissievoorzitter von der Leyen meer vertrouwen in, zegt onze correspondent Ardy Stemmerding.
1: Volgens von der Leyen worden er echt duidelijk stappen gezet als het gaat om het herstellen van de rechtsstaat, van het bestrijden van corruptie. En dus komt er nu ruim 16 miljard euro aan EU-geld, dat eerder dus bevroren was juist vanwege die corruptie en problemen met de rechtsstaat onder Orbán, nu wel beschikbaar voor Hongarije.
0: En om dat geld daadwerkelijk ook te krijgen, moet Hongarije die hervormingen nog deze zomer doorvoeren. Het ministerie van Economische Zaken heeft de afgelopen jaren 200 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd zonder de Tweede Kamer daarover te informeren. En dat had wel gemoeten, meldt Nieuwsuur. Er ging onder meer geld naar een festival op Terschelling. In Enschede is een taxibusje tegen het pand van een zorginstelling aangereden, vertelt deze verslaggever van RTV Oost.
2: Het busje reed het pand binnen en op dat moment liep daar ook een vrouw. Zij kwam onder het busje terecht en overleed later in het ziekenhuis.
0: Het slachtoffer is een vrouw van 84 uit Enschede. En PSV was dit seizoen niet alleen het beste op het veld zelf was ook het beste. Want de grasmat van de Eindhovenaren is uitgeroepen tot het beste veld van het afgelopen seizoen. En dat is best een prestatie van de grasmeester, want de laatste jaren won Feyenoord altijd dit klassement. En heb je ook een gigantische hekel aan onkruidwieden als je een tuin hebt? Klinkt misschien een beetje raar, maar ook dat kan opgelost worden met AI. Want op een biologische boerderij in Zeeland rijdt nu een onkruidrobot rond. Verslaggever Matthijs van der Wiel was razend benieuwd.
3: Weet hij nou wat de ui is en wat het onkruid is?
4: Ja, dat hebben we eerst natuurlijk geleerd. De eerste is die al een paar keer over het gewas heen gereden. En zijn die beelden opgenomen voor de detectie.
3: Het valt niet meteen dood om het onkruidplantje.
4: Het plantje wordt heel even verhit en dan gaat hij langzaam dood.
3: En dan kunt u het laten liggen.
4: En dan is het weer voeding voor de ui.
0: Ja, goed weer voor de plantjes. Vanuit het westen trekken er nu stevige onweersbuien over met veel regen in korte tijd. Later vanavond wordt het weer overal droog. Dit weekend vooral heel veel zon.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is flink aan het spoken in de lucht. Het KNMI waarschuwt nu voor zware onweersbuien. En daarom geldt code oranje in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Legt onze weervrouw Willemijn Hubert uit.
1: Voorafgaand aan die buienlijn eigenlijk, kunnen in die warme lucht ook nog nieuwe buien gaan ontstaan. Die zijn dan nu niet zichtbaar op het radarbeeld. Maar dat is wel iets wat je even in je achterhoofd moet houden als je in die vier provincies daar in het oosten van Nederland zit. Dus de komende uren kan het daar echt nog even spoken in de vorm van heel veel regen, maar ook grote hagel. Bij die buien 2 tot 4 centimeter, zware windstoten en natuurlijk die bliksemontladingen die ook de grond kunnen bereiken.
0: En die waarschuwing, code oranje dus, geldt in Groningen en Drenthe tot 7 uur vanavond en in Gelderland en Overijssel tot 9 uur. Ouders die hun kinderen vanwege hun geloof thuis lesgeven, worden voortaan vervolgd. Vorig jaar stopte het Openbaar Ministerie nog met die zaken omdat ze duur en complex zijn. Maar de regels over thuisonderwijs zijn strenger geworden en dat maakt het voor het OM makkelijker om een rechtszaak te beginnen. Het OM wil ook 8 miljoen euro van voetballer Quincy Promes. Hij kreeg 2 jaar geleden 6 jaar celstraf voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Het OM wil die winst nu terugzien.
2: En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend en daar hebben we de kosten van afgetrokken. En dan komen we uit op 8,1 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel.
0: Promes kreeg ook 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef op een familiefeest. De voetballer ging tegen beide zaken in hoger beroep. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen hebben aangericht bij een moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. De politie heeft camerabeelden van de 6. En het was klimmen, dalen en ook flink zwoegen voor de wielrenners in de Giro d'Italia. Vandaag stond de koninginnenrit, zeg maar de zwaarste etappe op het programma. Door de Dolomieten in Italië moeten er 6 bergen worden bedwongen. Een Amerikaan van een Nederlandse Visma-ploeg was de snelste.
3: Meesterknecht Sepp Kuss, die er nu alleen vooruit is beland. Door nadat hij Ciccone inhaalde, kijkt achterom. Nou, hij heeft 20 seconden voorsprong op de eerste achtervolger. Dus dat gaat lukken voor de Amerikaan van de Nederlandse ploeg die al ritten won in de Vuelta en ook al in de Tour. Dus hij maakt het drieluik wat dat betreft compleet.
0: Ja, in het algemeen klassement van de Giro d'Italia blijft Jonas Vingegaard aan kop. De Nederlander Tijmen Aresman valt van het podium af. Hij staat nu 4e. Het weer, je hebt het gemerkt, vanuit het westen trekken er stevige onweersbuien over. Met veel regen dus in korte tijd. Later vanavond wordt het weer overal droog. Dit weekend vooral heel veel zon.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
1: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
0: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
2: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
0: Dan het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om mijn naam.

Rood raar die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Chiro.
1: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik slip. Ja, voor jou neem ik de tijd, baby, paparazzi scheid, baby.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoogezand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
1: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
0: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad op 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
1: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
0: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms slug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in het tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Phonics.
2: Hip-hop.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
1: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
0: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
2: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
0: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer en morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de deur, ik ben gedoucht, net kapiteetje. Als je lichaam aan parfummetjes en douche zet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Lief met andere soorten drukte.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Hip Hop.
1: Time is money, baby.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.